Derwis! Derwis! Derwis! In hoed en zwinger ster zijn bij mijn asiel. Niet in de steun, niet bij de koffie. Technisch courantzen!